Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het trot af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken, bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.

0: 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ariana Grande, Joram hier op studioreden. Hate that I made you love me. Daarvoor Enrique Iglesias. En daarmee openen we het eerste uurtje van deze ochtendshow op studioreden. De streekomroep voor Reden, Roosendaal en wijde omgeving. Met nu op je radio, Own City. Dit is Fireflies.

because my dreams are bursting at the seams.

0: op studioreden.nl.
1: Een opvallend bord trekt sinds vrijdag de aandacht bij het dierentehuis Arnhem en Omstreken aan de Larensteinse Laan in Velp. Een man probeert via de bijzondere oproep een vrouw terug te vinden met wie hij rond 2008 samenwerkte. Op het bord schrijft hij dat hij haar nooit is vergeten en hoopt hij opnieuw contact te krijgen. Ook staat zijn e-mailadres op het bord. De opvallende actie zorgt ervoor dat veel voorbijgangers nieuwsgierig blijven kijken.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Lekker, lekker. Even terug in de tijd op studio reden. The Simple Minds and Sacrifice Yourself. Daarvoor natuurlijk Harry Styles met American Girls. Goedemorgen, mocht je net zijn wakker geworden. Het wordt een mooie dag vandaag. Het zonnetje gaat schijnen. Wij draaien lekkere muziek, waaronder deze Neil Horan. Strange.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en onder meer winkels zijn getroffen. Gitarist en songwriter Gerard de Braconnier is overleden. Hij zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won met 2-1 van Brazilië. Het weer, vandaag geregeld zon bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het alweer langzaam op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Tears for Fears op Studio Reden. Showing the Seeds of Love. En daarvoor natuurlijk Benson Boone met Sorry I'm Here for Someone Else. Onderweg Pink met Runaway. We hebben U2 nog voor je in aanbieding met The Sweetest Thing. Jan van Gelderen komt nog even bij met het weerbericht voor vandaag. En we hebben een oudje van Sun Mux op de playlist staan. Dark Before the Dawn. Leuk om te luisteren. Dus gewoon je radio aanhouden. Tot 9 uur is dit de ochtendshow van Studio Reden met nu op je radio Mooney.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag zijn er perioden met zon en is het droog. Het wordt 21 tot 23 graden bij matige westenwind. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en ook na zonsondergang is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden. Morgen en woensdag is het met 23 tot 25 graden wat warmer en schijnt ook geregeld de zon. Vanaf donderdag is het zonnig en zomers met verder oplopende temperaturen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

als je nou niet wakker bent, dan weet ik het ook niet. Pink hoor je met Runaway. En daarvoor het weer met Jan Vergelderen. En het was een goed bericht, dat kan ik je verzekeren. Want het wordt een zonnige dag vandaag. Het zonnetje gaat weer lekker schijnen. Nu op je radio, de Swedish Thing. Dit is U2.

0: Bienvenue. Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
1: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij hun leidinggevenden, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
0: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
2: It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
3: What can the England fans look forward to now?
2: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support.
0: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op een 12-tal wegen. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Uitzondering is de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg ben je een kwartier extra kwijt. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Jason Derulo en daarvoor natuurlijk Cameron Whitecamp met Kingdom of Fear. Goedemorgen, je luistert naar Studio Reden, de streekomroep voor Reden en Roosendaal live vanuit Velp op 107.2. En in dierenomgeving, daar zijn we via de FM te beluisteren op 106.9, maar natuurlijk ook via DAB Plus in heel Midden-Gelderland. Behalve een klein beetje in dieren, gaat het niet zo goed hè? Nee, dat komt door die postbank. Ik geloof dat we die postbank maar een keertje omver moeten douwen. Lijkt me een goed idee. Door met de muziek op Studio Reden. Dit is ABC.

0: op studioreden.nl.
1: Aan de Vianenstraat in Velp komen 5 nieuwe rijwoningen. Projectontwikkelaar Domi Projecten heeft nog 4 woningen te koop. Met prijzen tot €480.000. De huizen worden energiezuinig gebouwd en krijgen onder meer vloerverwarming en zonnepanelen. De woningen staan naast een flatgebouw van 8 verdiepingen aan de Sofiastraat en kijken aan de achterkant uit richting de President Kennedylaan. Maar dat is volgens omwonenden niet zichtbaar op de verkoopafbeeldingen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten en provincies mogen deze zomer al probleemwolven afschieten bij incidenten. Staatssecretaris Erkens vindt de situatie met probleemwolven verergerd en vindt daarom dat er eerder ingegrepen moet worden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Er zouden een wooncomplex en winkels zijn geraakt. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Het weer bewolkt, later meer zon en 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Dat doe je een half uur langer over. A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Meter en Leerdam een kwartier vertraging. 10 minuten extra ben je kwijt op de A50 van Eindhoven naar Arnhem voor het knooppunt Bankhoef. En dat geldt ook voor de N322 van Beneden-Leeuwen naar Nijmegen. Tussen de N329 en Ewijk dus 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Even terug in de tijd met Ed Sheeran. Je hoorde Camera. En daarvoor natuurlijk Davina Michel met Heartbeat. En als je ook jouw favoriete plaat wil horen hier op Studio Reden, je hebt nog anderhalf uur de tijd. Stuur even een mailtje of laat even een berichtje achter via de app op je telefoon. Door met Robbie Williams.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag zijn er perioden met zon en is het droog. Het wordt 21 tot 23 graden bij matige westenwind. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en ook na zonsondergang is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden. Morgen en woensdag is het met 23 tot 25 graden wat warmer en schijnt ook geregeld de zon. Vanaf donderdag is het zonnig en zomers met verder oplopende temperaturen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Mané, als ik het goed mag uitspreken. Ik vind het een rare naam trouwens. Goed, ja, je bent ermee geboren natuurlijk. Hè? Love Me Not hoorde je. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen en 5 Seconds of Summer met Old Me. Zo, het is bijna 8 uur geworden. Het zit er alweer bijna op, het tweede uurtje van deze ochtendshow op Studio Reden. We gaan langzaam naar het derde en laatste uurtje. Zometeen Marshmello en Bastille. Nu eerst Level 42.

0: let you know. You wanna my kind.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
2: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
4: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
2: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vast op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. En verderop voor het knooppunt Everdingen ook 20 minuten extra. Dan de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Oosterbeek en Maarsbergen is het op onthoud 10 minuten. A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je een kwartier vertraging. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Stella Lifty. Boston hoorde je. En daarvoor J.P. Cooper met de September Song. Eigenlijk een paar maanden te vroeg, maar ach, wat maakt het uit. Het is een leuk plaatje. Zo, het is bijna 8:10. We gaan op naar het laatste minuten van dit uurtje. Nog 50 minuten. Waaronder deze gave plaat van Santana. The Game of Love.

Even terug in de tijd met Cool and the King op Studio Reden. Lekker hoor. Ladies Night. Daarvoor Jonas Blue met Edge of Desire. Zo. En daarmee wordt het bijna 8:30. Zometeen. Oh, het nieuws vanuit Hilversum. En we hebben nog wat hoogtepunten van het ANWB. Inderdaad.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De nieuwe regels gaan over 2 weken in. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 9 mensen gedood en 46 mensen gewond geraakt. Een flatgebouw in Kiev is deels verwoest. Na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is het dodental verder opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op ruim 16.000. Door 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Het weer eerst bewolkt, later meer zon en 19 tot 29 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A2 van Den Bosch naar Utrecht een 30 minuten vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Het rijdt langzaam over 13 kilometer. En vanuit Utrecht naar Den Bosch doe je tussen Culemborg en Waardenburg 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A50, Eindhoven-Arnhem, voor knooppunt Bankhoef. En de andere kant op voor Ravenstein ook 10 minuten extra. De M50, Emmeloord-Zwolle, tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

The Longest Time. Daarvoor een Nederlandstalig werk, inderdaad. Dat draaien we ook op de radio. Suzanne en Freek, ze waren onlangs nog in Gelderdoom. Je hoorde halverwege. Nu op je radio, Kurt Nielsen.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag zijn er perioden met zon en is het droog. Het wordt 21 tot 23 graden bij matige westenwind. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en ook na zonsondergang is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden. Morgen en woensdag is het met 23 tot 25 graden wat warmer en schijnt ook geregeld de zon. Vanaf donderdag is het zonnig en zomers met verder oplopende temperaturen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Inderdaad, de titel van deze plaat, Mind Made Up. Daarvoor Wolf hoorde je natuurlijk. Ja, om dat natuurlijk ook nog even te vertellen. En daarvoor het weer met Jan van Gelderen en Shabuzi met Miles Smith kwam nog aan je voorbij. Zo, het zit erop voor vandaag. Nog een paar minuten en dan is het alweer 9:00. Dan zit onze ochtendshow er weer op. Straks om 12:00, dan zit hier Richard Klopper. En vanmiddag tussen 4 en 7, Daniel Seelenblokker. Wat mij betreft veel plezier met de rest van de programmering. Spreek je snel weer. Ik laat je achter met Bruce Springsteen, oftewel The Boss. Dit is Born in the USA.

0: 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
2: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
1: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
3: I've just got married. I'm only 6 months in.
4: But if it goes tits up, let's just pretend.
3: Oh, Kylie, clearly.
4: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
3: All of the above.
4: All right, it's a triple.
3: She's terrific.
4: All right, that's fair.
1: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nog 90 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 25 minuten vertraging. En een stukje verderop voor Everdingen, daarbovenop ook weer 20 minuten extra. Dan de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De gemeente Rheden wil 110.000 euro uittrekken voor de bestrijding van het mediterraan draaigatje aan de Schoutenlaan in Rheden. De invasieve mier veroorzaakt overlast doordat hij zich nestelt in bestrating en woningen binnendringt. Omdat de kolonie zich zowel op openbare als particuliere grond bevindt, wil de gemeente, met toestemming van bewoners, ook tuinen behandelen. Volgens het college voorkomt een snelle aanpak dat de plaag zich verder verspreidt en de kosten later veel hoger worden. De gemeenteraad beslist later over het voorstel.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. Het weer een afwisseling van zon en wolken vandaag bij 20 tot 28 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je 10 minuten vertraging. En op de A2 een stukje verderop voor knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag zijn er perioden met zon en is het droog. Het wordt 21 tot 23 graden bij matige westenwind. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en ook na zonsondergang is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden. Morgen en woensdag is het met 23 tot 25 graden wat warmer en schijnt ook geregeld de zon. Vanaf donderdag is het zonnig en zomers met verder oplopende temperaturen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 10 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je 10 minuten vertraging. En een stukje verderop voor knooppunt Everdingen, daarbovenop ook weer 10 minuten extra. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je een kwartier langer nodig. En op de A12 richting Duitsland, tussen Zevenaar en de Duitse grens, is de vertraging 10 minuten. Dan de A50 van Arnhem naar Os, ook 10 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt nog langzaam in de regio op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Everdingen heb je 20 minuten vertraging. Op de A2 richting Den Bosch bij Zaltbommel 5 minuten oponthoud. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens een kwartier vertraging. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij Afrit Arkel 5 minuten oponthoud. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je tussen knooppunt Empel en Zaltbommel een kwartier vertraging. Dan A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens 20 minuten oponthoud. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij afrit Arkel 10 minuten vertraging. Dan de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 5 minuten vertraging. En tot slot op de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio sta je vast op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Beest en knooppunt Everding heb je 5 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles 20 minuten oponthoud. Van de A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Valburg 10 minuten extra reistijd. Niet verderop op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven 5 minuten oponthoud. En dan nog de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen.

0: is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kuub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten vertraging. Van de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg doe je er een half uur langer over. De rechte rijstrook is dicht en dat komt door schade aan het asfalt. Je kan omrijden via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. Dan de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattemerbroek 20 minuten vertraging. En op de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: beetje een liedje met een vakantiegevoel. Lekker hè, zwembroekje aan en dan plots, heerlijk, Bausa was dit, Magnetic. Uit Noorwegen komen ze en er is er ook eentje die komt uit Duitsland, maar dat is een andere.
1: Richard Klopper.
0: Oftewel, Different Cook. Goedemiddag, we gaan tot 1 uur lekker lunchpakketten hier op Studio Reden. Raccoon deed de opening vandaag, zo vlak na het weekend, met The Nickel voor Goodbye. Dat alles hier bij ons. Kantinedeuren staan open tot 1 uur. We hebben natuurlijk onze vaste ingrediënten daarin zitten. We hebben de kantineknaller. Als je er een weet, laat het even weten via studio@studioreden.nl. Jan en het weer. Dat is een mooie samenvoeging. De script

0: Reden op studioreden.nl.
1: Aan de Vianenstraat in Velp komen 5 nieuwe rijwoningen. Projectontwikkelaar Domi Projecten heeft nog 4 woningen te koop. Met prijzen tot €480.000. De huizen worden energiezuinig gebouwd en krijgen onder meer vloerverwarming en zonnepanelen. De woningen staan naast een flatgebouw van 8 verdiepingen aan de Sofiastraat en kijken aan de achterkant uit richting de President Kennedylaan. Maar dat is volgens omwonenden niet zichtbaar op de verkoopafbeeldingen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

vaker dit, hè? Ja, dat is maar goed dat de vrouw niet luistert, want voor je het weet, dan is het weer tijd voor op zoek te gaan naar de kneuzezalf. Dit was Keigo, Carliet en Griffin, Save My Love. Het is bijna 8 minuten voor 12:30 op Studio Reden. Daarvoor was het The Script. Ach, dat is ook een lekker radioliedje. Superheroes. En daarvoor was het U2. Weekendje gehad, hè? Tour de France gestart, Formule 1 en een barbecue achter de kiezen en een paar kilo aangekomen. Nou, we gaan zo luisteren naar Pink. En dit is Aretha en George.

Daar zijn ze gek op. Heffen ze het glas zo einde van de middag. Dat doen ze op zaterdag en zondag. Een stuk in de kraag. Meestal. Ja, nee, dat valt wel mee hoor. Maar door de week is het gewoon 0.0 hier. Straks de hoofdpunten van het nieuws. Van 12:30 verkeersinformatie naar Erieke en Kellis. Let's go.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit voor nieuwe woningen voor ouderen. Er is vooral een tekort aan huizen waar senioren die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 doden gevallen. De aanval was gericht op een appartementencomplex en winkels. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen het intrekken van de rode kaart van de Amerikaanse spits Bellingham, die daardoor toch tegen België kan spelen. De rode kaart zou zijn ingetrokken nadat president Trump persoonlijk FIFA-baas Infantino had benaderd. Het weer droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles 20 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht en dat komt door schade aan het asfalt. Je kan omrijden via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

eet smakelijk. Welkom bij die grootste haphoek van de Veluwezoom. Leuk dat je erbij bent. Radio Televisie Online, daar zijn we te beluisteren en te bekijken. Maar ook tegenwoordig op DAB+, kanaal 7B. Dat is het netwerk EDA Arnhem. Hoorde je zojuist in de allerbeste digitale kwaliteit. Another Futuring 54 Ultra, talk to you. We hebben weer klaarstaan Hilary Duff, zometeen.

Bolletje op de maandagmiddag hier bij Studio Reden in het lunchpakket. Hilary Duff, So Yesterday. De titel van het liedje klopt niet helemaal. Twee dagen terug was het hoor. Ja, ze was het optreden in de States, Amerika, in Dallas. Weet je wel, waar ze ook nog aan het voetballen zijn. Dat duurt nog een half jaar trouwens met al die wedstrijden. Er waren wat fans bij de optreden van Hilary Duff. En een paar had ze uitgenodigd om het podium op te komen. Waaronder ander eentje een beetje te enthousiast was. Die tilde Hilary Duff op. En ja, Hilary Duff wist eigenlijk niet wat ze ermee aan moest. Maar ze konden later wel om lachen. En het was best wel grappig om te zien. Maar de mening op internet, ja, dat gaat dan weer helemaal los natuurlijk. Hè. Wat hebben we nog allemaal klaarstaan voor je? Straks hebben we nog Jan met het weer voor Reden Roosendaal. Die hoor je binnen nu in een paar minuutjes. We hebben ook Chef Special die eraan komt. We gaan eerst luisteren naar Suzanne Freek. Dit is Halverwege.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. De westenwind waait matig, kracht 3 tot 4... en het wordt 23 graden bij de randmeren tot 26 graden in de Achterhoek. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De wind zwakt wat af en het wordt een graad of 16. Morgen zullen wolken en zon elkaar afwisselen. Het blijft droog en het wordt 22 tot 26 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.
2: I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'm a dance cause you're devil like. You cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather light. You make me wish I'd never grow up, but I've grown up. I wish you'd never shown up, but you showed up. I wish I'd never grow up, but I've grown up now. I wish you'd never shown up, but you showed up.

0: Wees gerust, hij was vandaag in de house, de chef, oftewel chef special. Dit was Trouble. Dat was wel een beetje vandaag hoor, want ik moest het broodrommeltje vandaag zelf vullen. Ik moet wel zeggen dat de pot pindakaas voor de helft alweer leeg is. Mijn andere glieder, maar het is gelukkig in ieder geval. Dus dat was het weer voor deze maandagmiddag. Ja, wat gaan we doen vandaag nog? Leuke Absolute Classics. Om 4 uur Daniel een stokje van me over. En wij sluiten af met Mike en de Mechanics. Tot morgen.
1: Kantine Knaller.

0: 1 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt, in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens 3 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. Een kwartier vertraging, 20 minuten op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. 11 kilometer file door gaten in de weg. En er staat een file op de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Bij Ewijk 4 kilometer. N322 tussen Ewijk en de N329. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles een kwartier vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein, 20 minuten oponthoud. Het asfalt is daar kapot. En op de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen, tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Ray Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matig tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles een kwartier oponthoud. De A15 Nijmegen richting Gorkum bij Alfred Arkel 10 minuten vertraging. Dan de A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Valburg 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein heb je een kwartier vertraging doordat het wegdek kapot is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Studio Ede. 3 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van senioren.

seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer, in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 60 kilometer file in onze regio. Files met de meeste vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel een kwartier. Kwartiertje op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file door de grenscontroles. Op de A50 Arnhem-Zwolle bij Apeldoorn-Noord. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein is het wegdek erg slecht. Daardoor 11 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 4 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones

0: een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. TVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Voor het tijdstip van de dag is het al hartstikke druk in de regio en provincie Gelderland. De files met de meeste vertragingen staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een kwartier extra reistijd. De A15 op de Dam richting Nijmegen voor Leerdam ook een kwartier oponthoud. 20 minuten vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein is het asfalt in slechte toestand. Er staat een snelheidsbeperking aan de gang. Zoals gezegd 20 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: De eerste Trots op Dieren Award is zaterdag uitgereikt aan de familie Hennekes. De buurtschap van Dieren zette de familie in het zonnetje vanwege hun 36-jarige inzet voor de avondvierdaagse. Tijdens de bijeenkomst op het Marktplein was er ook een eerbetoon aan Albert Lentink. Daarnaast werd het vernieuwde uitzichtpunt bij de buurtbeuk op de Schapenberg geopend. De buurtschap van Dieren wil de Trots op Dieren Award voortaan jaarlijks uitreiken aan vrijwilligers die zich bijzonder inzetten voor het dorp.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Shanna Spiro, wat heeft die vrouw toch een prachtig mooie stem. Material Love Rose dat hier op Studio Reden. En we gaan zometeen terugblikken in de tijd. Dat doen wij natuurlijk in de flits uit het verleden. Ja hoor, het is vandaag de dag van Sint Godelieve, want die staat op de heilige kalender. Zij is een echte regenheilige. Er zijn er wel meer van dan jullie, dus hou je maar vast. Regen op Sint Godelieve zal je 6 weken gerieven. Oftewel, regent het op 6 juli, dan kan het nog 6 weken blijven regenen. Op deze dag kan het ook zelf behoorlijk regenen, als het nu zo was. Als het op Sint Godelieve regent, vult ze haar potje voor 40 dagen haar putje. Ja, ook bijzonder natuurlijk, maar het gaat vandaag volgens mij niet regenen. Het komt er wel licht weer een keertje aan. Gisteren hebben we nog een paar buitjes gehad, maar die waren wel welkom. Ik vond het persoonlijk erg fijn, dus dat kwam goed uit. Ja, zo. En dan gaan wij de lucht in. Jawel hoor, dat doen wij in 1919 in New York. Daar landt het eerste luchtschip dat een oversteek over het Atlantische Oceaan heeft gemaakt. Het luchtschip was opgestegen in Groot-Brittannië. Dat was in die tijd een zeker grote prestatie. Goed, wij gaan door nu met muziek met zometeen Post Malone. Maar eerst is hier niemand minder dan 10cc. En met hen gaan wij naar Wall Street.
1: Studio Reden.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov. Bij Omsk, zo'n 2500 kilometer van de grens, werd een olieraffinaderij bestookt. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Bellingham terug te draaien. Bellingham zou eigenlijk niet mogen spelen vanwege een rode kaart, maar van de FIFA mogen de Amerikanen hem toch opstellen. Het weer, op veel plaatsen zon, in het noorden bewolkt en een stevige westenwind. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen iets warmer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk op de weg in Gelderland. Er staat al zo'n 120 kilometer file ook. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna 20 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen Ochten en Wadenooijen 20 minuten oponthoud ook. Een kwartier vertraging hebben we op de A50. Van Arnhem naar Oss. Bij Ravenstein is het wegdek een slechte toestand. Zoals gezegd, dat kost je een kwartier. En tenslotte de N325. Knooppunt Velpenbroek richting Nijmegen. Voor Westervoort 6 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Somber en 12 to 12 hier op Studio Reden. Ja mensen, het is maandag 6 juli. Dat betekent dat in het noorden van het land de vakantie zal begonnen zijn. Misschien hebben jullie ook wel, wie zal het zeggen. We zitten zelfs ook een beetje in het noorden van de regio. Dus wie weet dat hier ook weer een vakantie is. Ga je nog wat leuks doen? Heb je nog bijzondere plannen? Blijf gewoon lekker thuis. In eigen land is natuurlijk helemaal niks mis mee, want hier is ook genoeg te zien en te doen. En ja, ik ben toch heel benieuwd wat jij gaat doen in deze weken. Maar ja, er zijn ook mensen die moeten werken. En die ondersteunen wij van harte ook bij Spitsuur. Die helpen waardoor hun dag heen. Want het is, ja, warmer dagen komen er ook weer aan binnenkort. Dus ik zou zeggen, eventjes alle zeilen bijzetten om heel veel gedaan te krijgen voordat het over is. Dat je dan even wat meer adempauze hebt. Dat zou toch lekker zijn. Dus als dat mogelijk is, is dat wel heel prettig. Zometeen gaan we door met muziek van Kane en Can You Handle Me, ja, 2005. Maar eerst is hier Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. De westenwind waait matig, kracht 3 tot 4... en het wordt 23 graden bij de randmeren tot 26 graden in de Achterhoek. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De wind zwakt wat af en het wordt een graad of 16. Morgen zullen wolken en zon elkaar afwisselen. Het blijft droog en het wordt 22 tot 26 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Direct and Won't Fall. En dat gebeurt zeker niet. Zometeen gaan we richting het nieuws van 5 uur. En daarna zijn wij heel vlug weer bij jou terug hier op Studio Reden met het tweede deel van Spitsuur. Maar voor nu, je werkdag zit er bijna op als je aan het werken bent. Dus sluit je pc af, rond je werkdag af en stap in de auto, de bus of op de fiets. En tot zo, na 5.

0: is Studio Reden. 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaalaantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is hartstikke druk deze avondspits in Gelderland en omgeving. Er staat ruim 160 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Eindhoven-Utrecht voor Waardenburg bijna 20 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel ook nog eens 20 minuten oponthoud en er staat daar 11 kilometer file. A50 dan Arnhem richting Os bij Ravenstein is het asfalt in slechte toestand. Er staat 11 kilometer file met 20 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: De eerste Trots op Dieren Award is zaterdag uitgereikt aan de familie Hennekes. De buurtschap van Dieren zette de familie in het zonnetje vanwege hun 36-jarige inzet voor de avondvierdaagse. Tijdens de bijeenkomst op het Marktplein was er ook een eerbetoon aan Albert Lentink. Daarnaast werd het vernieuwde uitzichtpunt bij de buurtbeuk op de Schapenberg geopend. De buurtschap van Dieren wil de Trots op Dieren Award voortaan jaarlijks uitreiken aan vrijwilligers die zich bijzonder inzetten voor het dorp.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Bastille en Pompeii. Sowieso een indrukwekkende omgeving als je daar bent. We gaan naar de flits uit het verleden. We gaan precies 30 jaar terug en wie herinnert zich de beelden niet, hè? Richard Krajicek bereikte toen als eerste Nederlander in de geschiedenis van de Engelse Open Kampioenschappen de finale van het heren enkelspel. Dagen daarna versloeg in de halve finale de Australiër Jason Stoltenberg in 3 sets van 7-5, 6-2 en 6-1. In de eindstrijd moest Krajicek uitkomen tegen de Amerikaan Malivai Washington. Hij heeft al die wedstrijden dus gewonnen. Dat is fantastisch. Ik weet nog die beelden van toen dat hij dat gewonnen had aan een trotse Daphne Dekkers in het publiek die daar haar man zat aan te moedigen. Toen waren ze al samen, 30 jaar terug, dus dat is hartstikke mooi. Dus ja, dat is een successtory. Een jaar later was de beurt aan iemand anders. Toen won Peter Sampras Wimbledon. Hij had dan in finale geen genade met zijn ongeplaatste tegenstander Cedric Piquelin. Die 25-jarige Amerikaan laat Piquelin in 3 sets alle hoeken van het veld zien met 6-4, 6-2 en weer 6-4.

En tot zover muziek van Damiano, David en Born with a Broken Heart. Zometeen gaan we naar de headlines en verkeersinfo van 4:30. En ik kan je zeggen, ondanks de vakantietijd is het toch nog redelijk druk in de regio. Dus alsjeblieft, rij voorzichtig. Maar zit je in het openbaar vervoer, wat onlangs helemaal op de schop is gegaan. Ik hoop dat het vooruit is gegaan voor je. Zit je daarin, lekker onderuit, oortjes in, stuur de reden aan. En geniet ervan, Fleetwood Mac.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielminister Van der Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Hij wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. Oekraïne zegt dat het in de buurt van de Krim 2 schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Ook zouden Oekraïnse drones andere doelen hebben getroffen, waaronder een olieraffinaderij in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. De koninklijke familie viert Koningsdag volgend jaar in Lelystad. De hoofdstad van Flevoland viert dan zijn 60ste verjaardag, net als de koning. Het weer, morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden, bij 22 tot 28 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt erg druk in onze regio. De meeste vertraging zien we nu op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg bijna 18 kilometer file rijden met een half uur oponthoud. 20 minuten vertraging heb je op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Ter hoogte van Nijkerk staat 11 kilometer file. A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Valburg bijna 3 kwartier extra reistijd. En tenslotte valt op de N301 Barneveld richting Almere. Voor de aansluiting met de N704 staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: En dat was natuurlijk Pink hier op Studio Reden. Hey, als je nou wat eten bent, eet smakelijk, geniet ervan. En wat heb jij op tafel dan deze maandagavond? Ik ben heel erg benieuwd. Ik krijg zelf ook zo'n zoetjes aan een beetje trek. Maar ik zit vandaag alleen in de studio. Ja, het gebeurt niet zo vaak, maar deze keer is het zo. Ja, Jan van Gelder is bij me natuurlijk voor het weerbericht. Die klopt een beetje rond hier. Maar voor de rest zijn we toch met z'n tweetjes. Dus wat dat betreft... Misschien dat ik zo nog even terug krijg om eventjes naar die snackbar te lopen en daar maar wat te gaan halen. We gaan dat zo meteen zien. Maar ik laat jullie eventjes genieten van fijne muziek met die een aantocht is. Vanessa Carlton is een aantocht. En die loopt toch al een eindje. 1000 miles. Nou, daar ben je al even bezig, denk ik. Maar eerst Kygo, Galit en Griffin. En die hebben heel veel liefde voor iemand. Maar die bewaren ze ook graag. Die koesteren ze. I save my love for someone else. Nou, voor wie dat dan is, dat hoor je nu hier bij Spitsuur natuurlijk op Studio Reden.
1: Dit is Spitsuur.

Vanessa Carlton, 1000 miles. Die heeft een heel stukje gelopen om bij degene te zijn van wie ze houdt. Hoe mooi is dat? De liefde laat je gekker dingen die kan doen, maar ook heel terecht vaak. Wij gaan zometeen naar het weerbericht van Jan van Gelder. Wat krijgen we voor weer de komende week? Wordt het warmer of houden we het nog even zo? We gaan het horen na Duncan Lawrence.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De wind zwakt wat af en het wordt een graad of 16. Morgen zullen wolken en zon elkaar afwisselen. Het blijft droog en het wordt 22 tot 26 graden. Woensdag zijn er nog redelijk wat wolken aanwezig. Vanaf donderdag zal de zon flink schijnen. Het wordt warmer met vanaf vrijdag maximum temperaturen van 30 graden of iets meer. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Nick, Ashley en Together Forever. En ik hoop dat ik zometeen in de derde ook samen mag zijn met jullie. Hartstikke gezellig. Dat gaan we zometeen doen na 6 uur. En ja, ik blijf in de studio, want Jan van Gelder is zo gek geweest om langs de overkant te lopen. En na zijn weerbericht even heel snel gedaan. Dus wat dat betreft, dankjewel Jan. Dat gaan we zometeen lekker van genieten. En ik spreek jullie heel graag weer aan de andere kant van 6 uur. Ik laat jullie achter met Bouwsta.

0: 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De derde

0: etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de spits lijkt ook in Gelderland voorbij. Maar daar merk je op de weg nog niet al te veel van. Want er staan nog steeds op diverse plekken lange files. Zoals om te beginnen de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg zo'n half uur oponthoud. A28 Groningen-Amersfoort. Bij de IJsselbrug is een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Er is maar één rijstrook open. De vertraging is 3 kwartier. A50 Arnhem richting Os. Voor knooppunt Valburg een half uur vertraging. En dan is het ook nog eens behoorlijk een opvallend druk op de N225 Rhenen richting Oosterbeek. Voor de aansluiting met de A50 bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: Aan de Vianenstraat in Velp komen 5 nieuwe rijwoningen. Projectontwikkelaar Domi Projecten heeft nog 4 woningen te koop. Met prijzen tot €480.000. De huizen worden energiezuinig gebouwd en krijgen onder meer vloerverwarming en zonnepanelen. De woningen staan naast een flatgebouw van 8 verdiepingen aan de Sofiastraat en kijken aan de achterkant uit richting de President Kennedylaan. Maar dat is volgens omwonenden niet zichtbaar op de verkoopafbeeldingen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Jonas Blue en Malev en Edge of Desire. Heerlijke plaat. We gaan nu naar de flits uit het verleden. Het is een literaire variant. Jawel hoor. We gaan namelijk even naar de boekenkast kijken. En daar staan een hoop boeken in. Misschien ook wat kinderboeken. En dan moet je eens even kijken naar De Schippers van de Chameleon van Hotze de Roos. Die won 2 jaar geleden, in 2024, de status van Diamanten Boek. Van een boek dat 75 jaar daarvoor voor het eerst werd uitgegeven, zij het meer dan 200.000 exemplaren verkocht. Het zou het begin zijn van een reeks van 72 boeken over de tweeling Hielke en Sietke Klinkhamer uit het dorp Lenten. Ze dromen ervan ooit met een eigen boot te varen. En als ze per toeval de eigenaren worden van een oude boot, begint hun avontuur. De boeken zijn enkele keren verfilmd. Ik heb een tijd toch inderdaad nog een film gezien, filmbewerking gezien van het avontuur. En dat hebben ze best goed gedaan. Het is goed, leuk om naar te kijken in ieder geval. Ja, tot zover deze flits alweer. We gaan door nu met muziek met zometeen Eva Max en Million Dollar Baby. Maar eerst gaan we naar Bruce Springsteen. En die heeft het over The River.
1: Dit is Studio Radio.

0: Dat is een fantastische oefening voor je kopstem als je dat probeert mee te zingen. Nou, ik zal het er maar niet na doen, want dan heb ik zometeen last van mijn keel. Dat willen we niet. Zometeen het laatste verkeersinfo van 6:30 met de avondspits op zijn retour. Is het toch altijd even uitkijken geblazen, hoewel het wel rustiger wordt. De vakantietijd daalt langzaam in. Dus wat dat betreft zijn we op de goede weg. Maar we gaan eerst even naar een tip van Shaggy.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.
1: All right.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Enexis zegt dat het met de kennis van dat moment wel een juist besluit was om 18.000 klanten af te schakelen. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Wethouders uit die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen hoe ze meer asielzoekers gaan opvangen. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden en 22 tot 28 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files nog in Gelderland, de meeste vertraging op de A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg nog 20 minuten oponthoud. A28, Groningen-Amersfoort. Daar gebeurde tijdens een spits een ongeluk bij de IJsselbrug. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij, maar er staat nog altijd 8 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En de N225 valt op, Rhenen richting Oosterbeek. Voor de aansluiting met de A50 staat 2 kilometer met ruim een half uur oponthoud ook hier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De wind zwakt wat af en het wordt een graad of 16. Morgen zullen wolken en zon elkaar afwisselen. Het blijft droog en het wordt 22 tot 26 graden. Woensdag zijn er nog redelijk wat wolken aanwezig. Vanaf donderdag zal de zon flink schijnen. Het wordt warmer met vanaf vrijdag maximum temperaturen van 30 graden of iets meer. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Madusa en Lose Control. Daarmee zijn we het eind gekomen van deze uitzending van Spitsuur. Dankjewel dat je erbij was. Dank. Op deze zomeravond ook nog. Morgenochtend wordt je gewekt door Martin Slijper om 6 uur. Dus zet die wekker en wordt relaxed wakker. Morgenmiddag staat Richard Kloppen ook weer klaar met een fantastisch lunchpakket om 12 uur. Maar daarna is het om 4 uur weer tijd voor een nieuwe aflevering van Spitsuur. En zijn wij er weer. Jawel. Voor nu een bijzonder mooie en fijne avond. Maak er wat gezelligs van. Ga nog even lekker in het zonnetje zitten buiten. Heerlijk. Even lekker genieten. Tot gauw. Bye bye.

0: stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
1: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen... voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
0: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files nemen af, ook in Gelderland. Wat nog opvalt is de A28 Groningen-Amersfoort. Bij de IJsselbrug gebeurde een ongeluk. De weg is alweer even vrij, maar je hebt nog wel zo'n kleine 10 minuten vertraging. En de N233 is druk van Veenendaal naar Kesteren. Voor Kesteren nog 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is voorbij, nog één file in onze regio. En die staat op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer door de grenscontroles, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door

0: uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
1: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen, en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden.

0: 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering...

doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar

Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.

0: 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.